enshanachi abra mukono lord yire shaniema na wokromo ho inte wadani enchisie